0: de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
7: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: jaren 80 nog eens opnieuw beleven?
1: Yes! Yes! Yes!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. En Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij van maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de EuroMillions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. Het weer, vanochtend zon, maar vanmiddag weer buien bij 15 tot 18 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste korte file van de ochtendspits ontstaat en dat is op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voor afrit Oosterbeek staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
11: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
10: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
12: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
10: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
15: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Koeweit. Die zijn een reactie op Amerikaanse aanvallen op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Roden, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien en het wordt 15 tot 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog weinig bijzonderheden in het midden van het land. Eén file die opvalt, dat is op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je daar ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
10: Apart?
9: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
12: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
11: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
13: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
11: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files die opvallen in het midden van het land. De A28 Amersfoort richting Utrecht voor Den Dolder een kleine 10 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Daar rijdt het langzaam en staat het stil over 9 kilometer. Dat kost je daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
15: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Lunette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben met 3-1 gewonnen van Polen, maar zijn toch nog niet geplaatst voor het WK. Oranje moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien. Het wordt 15 tot 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits stelt in het midden van het land ook maar weinig voor. Er staan een paar korte dagelijkse files. De meeste oponthoud zien we op de A27 van Almere naar Utrecht. Voor Eemnes staat 3 kilometer file en dat kost je een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
12: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
13: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
11: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
14: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
15: Zou ze ook morgen willen invoeren?
14: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou helemaal tijd.
11: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog een paar korte files in het midden van het land die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Eén opvallende, en dat is die op de A27 van Almere naar Utrecht. Bij Eemnes gebeurde eerder een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een klein half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
17: Roulette FM.
16: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: Korfbalvereniging Nova uit Bilthoven heeft een bijdrage van 5000 euro gekregen voor de verduurzaming van het clubhuis. De Vriendenloterij heeft Nova uitgekozen als club van de week. Met de bijdrage kan Nova de laatste stap zetten in de verduurzaming van het clubgebouw Casa Nova. De club kan hierdoor zonnepanelen en een batterij aanschaffen, zodat eigen energie opgewekt kan worden. Het clubhuis is inmiddels gasloos en er is rekening gehouden met isolatie en efficiënt energiegebruik. Nova maakt ook nog kans op de titel Sportaccommodatie van het jaar 2026. De uitslag van deze verkiezing van sportkoepel NOC-NSF en Kenniscentrum Sport en Bewegen wordt vanavond bekendgemaakt. De regiobrede actie waarbij inwoners met een laag inkomen sinds januari met 70% korting kunnen reizen met de UOV-bus en tram in de daluren is een succes. Inmiddels hebben de samenwerkende gemeenten al 10.000 inwoners van een abonnement kunnen voorzien. Met het kortingsabonnement willen de provincie en gemeente ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving. Betaalbaar openbaar vervoer helpt mensen om erop uit te gaan, anderen te ontmoeten en actief in de maatschappij te zijn. Inwoners met een laag inkomen hebben van hun gemeente een brief of e-mail ontvangen met uitleg over het aanvragen van het kortingsabonnement. Wie deze niet heeft ontvangen, maar denkt wel in aanmerking te komen voor een kortingsabonnement, kan alsnog een persoonlijke aanmeldcode aanvragen. De Biltse kinderburgemeester Feline Baai organiseert eind juni de eerste Olympische buitenspelen voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Met het evenement wil zij kinderen stimuleren om meer buiten te spelen, samen te sporten en elkaar beter te leren kennen. De basisschoolleerlingen gaan tijdens de Olympische buitenspelen meedoen aan 6 verschillende sportieve spellen en uitdagingen. Activiteiten zoals de balansbattle en vloer is lava zorgen voor een middag vol beweging, samenwerking en plezier. Net zoals bij de echte Olympische Spelen is actief meedoen belangrijker dan winnen. Ook vindt de kinderburgemeester het belangrijk dat de kinderen elkaar aanmoedigen. De Olympische Buitenspelen worden donderdag 27 juni gehouden op het terrein van FC De Bilt.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in het midden van het land. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Eemnes een kleine 5 minuten vertraging. En datzelfde geldt voor de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek staat 3 kilometer. En zoals gezegd ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben. En zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de 3e gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.
0: Roulette FM. Drop it.

0: FM Regio Nieuws.
1: De Biltse kinderburgemeester Felien Baai organiseert eind juni de eerste Olympische buitenspelen voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Met het evenement wil zij kinderen stimuleren om meer buiten te spelen, samen te sporten en elkaar beter te leren kennen. De basisschoolleerlingen gaan tijdens de Olympische buitenspelen meedoen aan 6 verschillende sportieve spellen en uitdagingen. Activiteiten zoals de balansbattle en vloer is lava zorgen voor een middag vol beweging, samenwerking en plezier. Net zoals bij de echte Olympische Spelen is actief meedoen belangrijker dan winnen. Ook vindt de kinderburgemeester het belangrijk dat de kinderen elkaar aanmoedigen. De Olympische buitenspelen worden donderdag 27 juni gehouden op het terrein van FC De Bilt. Het VMBO-B en VMBO-GT van het OVMZ in Zeist zijn door de onderwijsinspectie als zeer zwak aangemerkt. De kwaliteit van de lessen en de onderwijsresultaten zijn onvoldoende. De inspectie begon een onderzoek nadat eerder werd vastgesteld dat de kwaliteit van de lessen niet op orde was. Leerlingen behalen lagere cijfers dan leerlingen op andere scholen. Ook blijven te veel leerlingen in de bovenbouw zitten, gaan ze naar een lager onderwijsniveau of zakken ze voor het eindexamen. De school heeft nu maximaal een jaar de tijd om te verbeteren. De school heeft de ouders geïnformeerd en een samenvatting van het inspectierapport gestuurd. De eerste buitenpoort van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt woensdag officieel geopend. Reizigers die uitstappen op station Baarn worden ontvangen met natuurfoto's bij de stationstunnel en reënsporen die de weg wijzen naar de natuur. Buitenpoorten zijn OV-knooppunten die direct grenzen aan natuur-, recreatie- of cultuurlandschappen. Door slimme inrichting en bewegwijzering worden bezoekers vanaf het station geleid naar wandelroutes van de Utrechtse Heuvelrug. Bezoekers aan natuurgebieden worden zo aangemoedigd het openbaar vervoer te kiezen en de auto te laten staan. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werkt in het project samen met NS, provincie en gemeenten Zeist, De Bilt, Baarn, Soest en Woudenberg. Er worden de komende maanden meerdere buitenpoorten op de Utrechtse Heuvelrug en de flanken ontwikkeld.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: Roulette FM Regio Nieuws.
1: Korfbalvereniging Nova uit Bilthoven heeft een bijdrage van 5000 euro gekregen voor de verduurzaming van het clubhuis. De Vriendenloterij heeft Nova uitgekozen als club van de week. Met de bijdrage kan Nova de laatste stap zetten in de verduurzaming van het clubgebouw Casa Nova. De club kan hierdoor zonnepanelen en een batterij aanschaffen, zodat eigen energie opgewekt kan worden. Het clubhuis is inmiddels gasloos en er is rekening gehouden met isolatie en efficiënt energiegebruik. Nova maakt ook nog kans op de titel Sportaccommodatie van het jaar 2026. De uitslag van deze verkiezing van sportkoepel NOC-NSF en Kenniscentrum Sport en Bewegen wordt vanavond bekendgemaakt. De regiobrede actie waarbij inwoners met een laag inkomen sinds januari met 70% korting kunnen reizen met de UOV-bus en tram in de daluren is een succes. Inmiddels hebben de samenwerkende gemeenten al 10.000 inwoners van een abonnement kunnen voorzien. Met het kortingsabonnement willen de provincie en gemeente ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving. Betaalbaar openbaar vervoer helpt mensen om erop uit te gaan, anderen te ontmoeten en actief in de maatschappij te zijn. Inwoners met een laag inkomen hebben van hun gemeente een brief of e-mail ontvangen met uitleg over het aanvragen van het kortingsabonnement. Wie deze niet heeft ontvangen, maar denkt wel in aanmerking te komen voor een kortingsabonnement, kan alsnog een persoonlijke aanmeldcode aanvragen. De Biltse kinderburgemeester Felien Baai organiseert eind juni de eerste Olympische buitenspelen voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Met het evenement wil zij kinderen stimuleren om meer buiten te spelen, samen te sporten en elkaar beter te leren kennen. De basisschoolleerlingen gaan tijdens de Olympische buitenspelen meedoen aan 6 verschillende sportieve spellen en uitdagingen. Activiteiten zoals de balansbattle en vloer is lava zorgen voor een middag vol beweging, samenwerking en plezier. Net zoals bij de echte Olympische Spelen is actief meedoen belangrijker dan winnen. Ook vindt de kinderburgemeester het belangrijk dat de kinderen elkaar aanmoedigen. De Olympische Buitenspelen worden donderdag 27 juni gehouden op het terrein van FC De Bilt.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan. Buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
14: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

saving no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een nieuwe kazerne in Zeewolde moet plaats bieden aan 7000 militairen. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte eind vorig jaar bekend dat Zeewolde de voorkeur heeft voor de nieuwe megakazerne. Die moet rond 2035 klaar zijn. De GasUnie vindt dat de gasvoorraad sneller moet worden bijgevuld. De voorraden zijn nu veel kleiner dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Het bedrijf waarschuwt voor mogelijke tekorten in de winter. Door de hoge inkoopprijs duurt het langer voor de voorraad weer op peil is. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden geen treinen. Er is blikseminslag geweest. De NS verwacht dat de storing tot zeker 2 uur vanmiddag duurt. Het weer, er vallen buien, soms met onweer. Ook af en toe zon en een graad of 17.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen. Soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien. En dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden in de regio. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
15: Straks Rob op woensdag. Nu tot 2 uur middagmix.

0: kijken.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Alles, alles, alles, alles.
3: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
3: Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Korfbalvereniging Nova uit Bilthoven heeft een bijdrage van 5000 euro gekregen voor de verduurzaming van het clubhuis. De Vriendenloterij heeft Nova uitgekozen als Club van de Week. Met de bijdrage kan Nova de laatste stap zetten in de verduurzaming van het clubgebouw Casa Nova. De club kan hierdoor zonnepanelen en een batterij aanschaffen, zodat eigen energie opgewekt kan worden. Het clubhuis is inmiddels gasloos en er is rekening gehouden met isolatie en efficiënt energiegebruik. Nova maakt ook nog kans op de titel Sportaccommodatie van het jaar 2026. De uitslag van deze verkiezing van sportkoepel NOC-NSF en kenniscentrum Sport en Bewegen wordt vanavond bekendgemaakt. De regiobrede actie waarbij inwoners met een laag inkomen sinds januari met 70% korting kunnen reizen met de UOV-bus en tram in de daluren is een succes. Inmiddels hebben de samenwerkende gemeenten al 10.000 inwoners van een abonnement kunnen voorzien. Met het kortingsabonnement willen de provincie en gemeente ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving. Betaalbaar openbaar vervoer helpt mensen om erop uit te gaan, anderen te ontmoeten en actief in de maatschappij te zijn. Inwoners met een laag inkomen hebben van hun gemeente een brief of e-mail ontvangen met uitleg over het aanvragen van het kortingsabonnement. Wie deze niet heeft ontvangen, maar denkt wel in aanmerking te komen voor een kortingsabonnement, kan alsnog een persoonlijke aanmeldcode aanvragen. De Biltse kinderburgemeester Felien Baai organiseert eind juni de eerste Olympische buitenspelen voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Met het evenement wil zij kinderen stimuleren om meer buiten te spelen, samen te sporten en elkaar beter te leren kennen. De basisschoolleerlingen gaan tijdens de Olympische buitenspelen meedoen aan 6 verschillende sportieve spellen en uitdagingen. Activiteiten zoals de balansbattle en vloer is lava zorgen voor een middag vol beweging, samenwerking en plezier. Net zoals bij de echte Olympische Spelen is actief meedoen belangrijker dan winnen. Ook vindt de kinderburgemeester het belangrijk dat de kinderen elkaar aanmoedigen. De Olympische Buitenspelen worden donderdag 27 juni gehouden op het terrein van FC De Bilt.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui. Soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. En het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland. En dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Rob op woensdag. Rob Achterkamp.
9: Roulette FM. We are taking over your airwaves. In 3, 2... One. Are you ready?
10: You're listening to the best music you'll find anywhere.

0: Deze versie kwam zo'n 25 jaar geleden uit. Rond 2001, rond de eeuwwisseling. Westlife en Uptown Girl. En er zijn dus mensen die denken dat dit het origineel is. Maar dat is niet zo. Het is een cover van een echte klassieker.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Het origineel is namelijk van Billy Joel. Hij bracht het eind 1983 uit en het werd 1984 een hit. Een grote hit zelfs. En er is ook een boek verschenen met dezelfde titel, Uptown Girl. Het zijn de memoires van Christie Brinkley. Zij was in de jaren 80 supermodel en stond op iedere cover. En heel toevallig was zij de vriendin van, jawel, Billy Joel. Dus toeval bestaat niet, zeggen we dan maar. Het is inmiddels woensdag 10 juni. Mijn huis is opgeknapt. Nou ja, zo goed als, er moeten nog wat kleine dingetjes gebeuren. Maar er is weer tijd om radio te maken. En tada, hier ben ik weer met een heel uur classics. Zometeen twee van die klassiekers van vinyl. Straks uiteraard ook weer een niet waar gebeurd verhaaltje. Een broodje aan. En af en toe draai ik zelfs een heertje voor je. Zometeen bijvoorbeeld. Ga er lekker voor zitten. Zet die radio een paar tandjes harder. En lekker meezingen het komende uur met al die klassiekers. Dit is Rob op Woensdag. Ik wens je heel veel plezier.

0: you coming in or what?
1: De week door midden met classics en af en toe een hit.
2: Wij zagen de week in tweeën.
3: Rob op woensdag.

0: 40 jaar geleden heerste er grote armoede in de buitenwijken van de grote steden in het Verenigd Koninkrijk. Er waren jongeren die rebelleerden en spullen vernielden. De Pet Shop Boys schreven er een nummer over, Suburbia. En deze jongeren, die werden volwassen. En die klagen waarschijnlijk nu over onveiligheid in onze samenleving. Hoe hypocriet wil je het hebben?
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: En over vernieling gesproken. Ik kreeg onlangs wat singeltjes in handen, waaronder een hele leuke single van Raffaella Carrà. Fale more comincia tu. En die had ik je graag willen laten horen. Maar toen ik hem thuis uit het hoesje pakte, bleek dat er een heel stuk uit was. Alsof er een konijn aan had geknaagd. Nou, die ga ik dus niet voor je draaien. Maar wat ga ik dan wel voor je draaien? Nou, luister. Ik heb zometeen een Schotse zangeres die in 1964 al doorbrak, maar in ons land vooral bekend werd met een nummer wat geschreven is door David Bowie. Haar eigen naam is Mary MacDonald Laurie. Ja, ja, maar dat is natuurlijk veel te lang voor een artiestennaam en daarom noemen we haar Lulu. The Man Who Sold the World komt er zo meteen aan. Maar eerst een Engelse band uit Birmingham die een mix bracht van klassieke muziek en popmuziek. Ze waren en zijn nog erg bekend, hebben een heel aantal hits op hun naam staan. En hun frontman Jeff Lynne, nou ja, die stond bekend als een levend standbeeld op het podium. Geen enkele beweging. Nou ja, een klein beetje dan. Zijn hand, om de gitaar te bedienen. En zijn mond, want anders zou er ook nog geen geluid uitkomen. Uit 1981, Electric Light Orchestra en Hold On Tight.

Ook artiesten zijn net normale mensen en daar kom je achter als je de biografie leest. In 1969 trouwde Lulu met Maurice Gibb van de Bee Gees. Maar na 4 jaar zou dit huwelijk stranden. Later zou ze trouwen met een kapper, John Frieda. Zij kregen samen een zoon, Jordan. Die is trouwens acteur. En in 2000 zou ze haar naam veranderen. Want ze werd geadopteerd door de familie McDonald's. Ze gaat tegenwoordig door het leven als Mary Kennedy Carnes. Dat is de naam van haar biologische moeder. Dat je het even weet. Dit is Rob op Woensdag. Fijn dat je erbij bent.

0: Roulette FM.
1: Roulette.
2: Radio is not dead. It's still very much alive.
3: Op woensdag.
4: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
5: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
6: En nou, a word from our sponsor.
7: Stop!

0: am.
1: Er zijn dus van die tracks die eigenlijk niet om aan te horen zijn. Niet te pruimen, totdat iemand ze bij hun nekvelletje pakt en er een hele leuke remix van maakt. Dan ineens zijn ze heel leuk, er zijn voorbeelden genoeg van en dit is er één. Brimful of Asha van The Corner Shop. We gaan er maar eens een echte eendagsvlieg tegenaan gooien. Drie Nederlandse dames, drie zussen die ooit één hitje scoorden. Daarna deden ze nog één keer mee met het Eurovisie Songfestival. En toen werd het heel erg stil. Nooit meer iets van gehoord. The Internationals.

Uit 1964, The Zombies en She's Not There. Het nummer werd nog een keer uitgebracht, eind jaren 70. Ik geloof dat het 1978 was, in een versie van Carlos Santana. En ja, ook dat werd een hit. Er is iets vervelends aan de hand. We gaan namelijk zo meteen het broodje aanverhaal doen hier in Rob op woensdag. Ik ben helemaal vergeten om een verhaaltje voor te bereiden. Dus ik ga snel even wat voor je zoeken. Oh, yeah.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aap?
2: Nou, goed nieuws. Ondanks de lichte paniek heb ik toch nog een heel leuk broodje aanverhaal voor je gevonden. Ja, en deze is echt leuk. Luister maar. In het Amerikaanse stadje Vernal, in de staat Utah, kun je een hele speciale vergunning krijgen voor het jagen op dinosaurussen. Deze bijzondere jachtvergunning wordt afgegeven sinds 1951, maar voor zover bekend is er nog geen enkele dinosaurus geraakt. Ja, ja. Dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aan.

Waar die enorme fascinatie voor dinosaurussen nou precies vandaan is gekomen, dat heb ik nooit zo goed begrepen, maar het zal alles te maken hebben met die film. Die beroemde film uit 1993, Jurassic Park, waar inmiddels zo'n 8 delen van verschenen zijn, zoiets? Nou, ik weet het ook niet precies. Robbe Woensdag zit erop. De eerste aflevering na mijn vakantie ging best soepel. Meestal is zo'n eerste aflevering wat stroef en wat onwennig. Maar goed, het ging best goed. Volgende week ben ik er weer.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken, of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegden partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A28 Amersfoort-Utrecht heb je tussen Den Dolder nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: met de FM Regio Nieuws.
1: De Biltse kinderburgemeester Felien Baai organiseert eind juni de eerste Olympische buitenspelen voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Met het evenement wil zij kinderen stimuleren om meer buiten te spelen, samen te sporten en elkaar beter te leren kennen. De basisschoolleerlingen gaan tijdens de Olympische buitenspelen meedoen aan 6 verschillende sportieve spellen en uitdagingen. Activiteiten zoals de balansbattle en vloer is lava zorgen voor een middag vol beweging, samenwerking en plezier. Net zoals bij de echte Olympische Spelen is actief meedoen belangrijker dan winnen. Ook vindt de kinderburgemeester het belangrijk dat de kinderen elkaar aanmoedigen. De Olympische buitenspelen worden donderdag 27 juni gehouden op het terrein van FC De Bilt. Het VMBO-B en VMBO-GT van het OVMZ in Zeist zijn door de onderwijsinspectie als zeer zwak aangemerkt. De kwaliteit van de lessen en de onderwijsresultaten zijn onvoldoende. De inspectie begon een onderzoek nadat eerder werd vastgesteld dat de kwaliteit van de lessen niet op orde was. Leerlingen behalen lagere cijfers dan leerlingen op andere scholen. Ook blijven te veel leerlingen in de bovenbouw zitten, gaan ze naar een lager onderwijsniveau of zakken ze voor het eindexamen. De school heeft nu maximaal een jaar de tijd om te verbeteren. De school heeft de ouders geïnformeerd en een samenvatting van het inspectierapport gestuurd. De eerste buitenpoort van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt woensdag officieel geopend. Reizigers die uitstappen op station Baarn worden ontvangen met natuurfoto's bij de stationstunnel en reënsporen die de weg wijzen naar de natuur. Buitenpoorten zijn OV-knooppunten die direct grenzen aan natuur-, recreatie- of cultuurlandschappen. Door slimme inrichting en bewegwijzering worden bezoekers vanaf het station geleid naar wandelroutes van de Utrechtse Heuvelrug. Bezoekers aan natuurgebieden worden zo aangemoedigd het openbaar vervoer te kiezen en de auto te laten staan. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werkt in het project samen met NS, provincie en gemeenten Zeist, De Bilt, Baarn, Soest en Woudenberg. Er worden de komende maanden meerdere buitenpoorten op de Utrechtse Heuvelrug en de flanken ontwikkeld.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de N224 van Arnhem naar Veenendaal tussen de A12 en de N304. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
0: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een item over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Hij heeft aangifte gedaan. Oud-burgemeester van Leeuwarden en 50-plus prominent Geert Dales krijgt 80 uur taakstraf. Hij schold een taxichauffeur uit en zette berichten over de taxi online. Volgens de rechter is hij schuldig aan belediging, smaad en doxing. Het weer, pittige buien en ook wat zon bij een graad of 17. Morgen weinig verandering.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan een paar files met vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar heb je 10 minuten oponthoud. De A325 is de vertraging 5 minuten vanuit Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Het staat daar vast tussen het Gelredome en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Violette FM.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
9: Apart?
8: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim €34 miljard voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in het midden van het land niet zoveel files. Op de A50 heb je wel 10 minuten oponthoud van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A12 richting Duitsland sta je tussen Arnhem en Duiven 5 minuten in de file. Je hebt ook 5 minuten oponthoud op de N305 van Almere naar Dronten bij de afrit Harderwijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt het onderhoud uitgesteld of geschrapt. Oud-minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat hij buikpijn kreeg van de avondklok in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij bang was voor polarisatie in de samenleving. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt, maar van de rechter hoeft dat niet. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt niet drukker dan anders op woensdag. Wat opvalt is de A12. Van Utrecht naar de Duitse grens heb je tussen Arnhem en Duiven 10 minuten oponthoud. De A50 rijdt het langzaam. Van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is een kwartier. En op de N325 vanuit Nijmegen sta je ook bijna een kwartier in de file tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4e verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Wat wel opvalt nog is de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Want bij Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Vanaf Soesterberg is de vertraging een kwartier. Bij Leusden is de rechterrijstrook dicht. Verder sta je nog 10 minuten in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En ook op de A325 staat nog file. Van Arnhem naar de Duitse grens is het oponthoud bijna 10 minuten tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
0: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt onderhoud mogelijk geschrapt. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die gestalkt worden. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie eist voorwaardelijke celstraffen tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden auto's hebben bekogeld met stenen, sinaasappels, eieren, houtblokken en een verkeersbord. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Maar op de A28 van Utrecht naar Amersfoort heb je tussen Soesterberg en Leusden-Zuid nog 5 minuten oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
13: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
12: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
14: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk, maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
12: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
15: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dat was Red Red Wine, een liedje van Neil Diamond. In de jaren 80, jasje was dat gestoken en een grote hit voor UB40. En we begonnen met Blondie, een grote comeback uit 1999. Je hoorde Maria.

0: en Ben.
1: Op roulette en Ben.
2: Ajeto.
3: Ja, Ben, daar zijn we weer.
0: Het wordt een drukke uitzending, dat zag ik al in het schema.
3: Het wordt een drukke uitzending. We hebben 2 interviews. Maar ons thema, Ben, wat wordt ons thema?
0: Dat heeft te maken met onze gasten. Een thema is liefdadigheid, hulp en een mooi ouderwets woord, vertroosting.
3: Oeh, dat is een oud woord, vertroosting.
0: Ja, zeker. Maar de verenigingen Lions, Rotary en Vrijmetselarij hebben daar ook een beetje mee te maken. Dus vandaar dat ik dit ook als thema heb.
3: Heel goed, Ben, heel goed. We gaan er straks meer over horen. We spreken vandaag met Jurgen Mensink. Ja, in het dagelijks leven is hij nieuw businessman. Manager bij Sinvest. Samen met Karin en vader van 4 zonen. Hij is lid van de Lions Club in De Bilt en Bilthoven. En zij organiseren activiteiten waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Ja, dit jaar wordt het een fietstocht. Ik zeg goedenavond, Jurgen. Hallo? Hoor je me, Jurgen? Hallo, Jurgen? Hallo, Jurgen? Wow. Ik hoor helemaal niks.
0: Ik hoor een telefoon die overgaat. Ja.
3: Hallo? Oké, nou, we gaan nog even verder draaien. Een ander nummer. We gaan zo direct... Ja, nu hoor ik je wel.
4: Ja, sorry.
3: Waar was je?
4: Ik maak iets mis. Ja, Jurgen Mensink hier.
3: Oké. Nou, je bent nu live op de radio. Ik was even bang dat je was verdwenen en ik moest even wat anders verzinnen. Ja. Maar ik heb je al geïntroduceerd, Jurgen.
4: Ik hoorde het, ja.
3: Even op de start, de Lions. Waar staan dat voor?
4: Ja, het is een wereldwijde serviceorganisatie, zelfs de grootste serviceorganisatie. En die heeft als doelstelling om lokale doelen te steunen. En dat doen wij ook. En dat zijn dan goede doelen waar wij graag een donatie aan doen. En om dat te kunnen doen, organiseren we dan events waar we geld mee ophalen om dan vervolgens die donaties te kunnen doen. En dat doen we eigenlijk het hele jaar door.
3: Ja, geweldig. Dat is een heel mooi streven en een mooie doelstelling. Binnenkort een fietstocht, vertel.
4: Ja. Ja, ja. Helaas heeft een van onze eigen leden in het najaar vorig jaar een heel naar fietsongeluk gehad. En daarmee een dwarslesie opgelopen.
3: Zo.
4: En we organiseren ieder jaar een fietstocht en ieder jaar gaan we dan weer een nieuw goed doel zoeken. Ja, en toen was in dit kader het goede doel snel gevonden. Het revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Waar hij revalidatie heeft gedaan. Doet heel veel onderzoek naar dwarslezing.
3: Ja.
4: En in dit geval samen met het Utrecht Medisch Centrum. En die gaan nu een onderzoek doen naar de mogelijkheid om zenuwpijn te reduceren bij mensen die lasten van of die lijden onder een dwarslezing. En die zenuwpijnen die zijn vreselijk, heel moeilijk te bestrijden. En het zou mogelijk kunnen zijn dat het onderzoek wat nu gedaan gaat worden wel eens baanbrekend kan zijn. Ja, en toen we dat hoorden hebben we gezegd van nou, we hoeven niet langer te zoeken naar een goed doel. Hier gaan we vol voor. En dat is het dus geworden, ja.
3: Ja, een fietstocht. Het lijkt me geweldig en ik hoop dat er ook veel deelnemers zijn. Maar nog even, wat kunnen deelnemers onderweg verwachten? Sfeer, routes, activiteiten?
4: Ja, nou, goede vraag. Ten eerste worden ze al heel hartelijk welkom geheten bij de start van de route. En daarna gaat iedereen op pad. We hebben 3 verschillende routes. We hebben 100 kilometer route voor echte wielrenners. Een heel mooie route uitgezet door de regio hier. We hebben een route voor 50 kilometer fietsers. Dat zijn meer de tourfietsers en de mensen met elektrische fietsen. En dan hebben we voor de gezinnen nog een route uitgezet van 9 kilometer. Voor de kinderen en de bakfietsers zeg ik dan maar. En in alle 3 de gevallen zorgen wij met de Lions voor een heerlijke lunch onderweg. Dus voor de 150 kilometer fietsers hebben we een stand waar we hamburgers bakken onderweg als lunch.
3: Yeah.
4: En voor de kinderen bakken we de pannenkoeken. En als iedereen dan zo'n beetje op hetzelfde moment aankomt om 3 uur, 's middags, dan begint de borrel. En daar hebben we ook weer een sponsor voor die lekkernijen tijdens de borrel sponsort. En dan gaan we met z'n allen wat napraten en dan zal even een artsen van het UMC Utrecht die gaat vertellen over het onderzoek dat we gaan doen. De burgemeester trapt vervolgens de veiling af, want we gaan een veiling doen en ook daarvan gaan alle opbrengsten weer naar als donatie naar dit onderzoek, om dit onderzoek mogelijk te maken. En dat zijn tafels die zijn ingebracht door winkeliers en ondernemingen hier uit de omgeving, maar ook een substantieel aantal door de Lions-leden zelf. En we hopen natuurlijk op een prachtige opbrengst om een zo groot mogelijke donatie aan het onderzoek te kunnen doen.
3: Ja, fijn. En dat Maarten Haverkamp, de burgemeester, hij gaat die veiling leiden, begrijp ik? Of wat gaat
4: hij gaat niet leiden, maar hij gaat wel de aftrap doen bij de veiling. Okay. Ja, we hebben gezien in Hagen, dat is onze allround veilingmeester, die geven we graag het woord daarvoor. Okay. Die kan dat als geen ander. Maar het is wel heel fijn dat de burgemeester de veiling wil openen voor ons. Ja.
3: Hey, elke fietser moet zelf een bedrag bij elkaar proberen te fietsen, zeg maar.
4: Ja, elke fietser neemt deel met en betaalt dan een inschrijfgeld. Ja. Ook dat geld gaat weer volledig naar het goede doel. En dan is het de vraag aan de deelnemers om zich te laten sponsoren hun deelname door Friends and Family. Om op die manier nog meer geld op te kunnen halen voor dat goede doel.
3: Hey, als mensen niet willen fietsen of kunnen fietsen, kunnen ze dan ook gewoon een bijdrage leveren aan het goede doel?
4: Ja, zeker. Iedere bijdrage is enorm welkom. Dus op onze website is er een mogelijkheid om een donatie te kunnen doen met een iDeal betaling. Dat werkt allemaal heel simpel. En hoe meer we aan donaties kunnen mogen ontvangen, hoe mooier het is.
3: Nee, geweldig. Kijk, als mensen nog een beetje twijfelen om mee te doen of te sponsoren, waarom zouden ze juist niet moeten aanhaken?
4: Nou ja, we gaan er sowieso een hele gezellige dag van maken. En als je dan met z'n allen bezig bent en je kunt ook nog een bijdrage leveren aan dit mooie onderzoek. Ja, dat lijkt mij een geweldige motivatie om hier aan deel te nemen. He, bij het Beaufort-huis in Auschwitz gaan wij zelf de hamburgers bakken die we uitserveren aan de deelnemers. Nou, dat wordt ook gezellig. Dat was verleden jaar ook heel erg leuk. Dus we gaan er met z'n allen een gezellige dag van maken. Alle uitgaven die we doen aan eten, drinken en dat soort dingen, die worden allemaal gesponsord door bedrijven. Dus dat is echt elke euro die we overhouden aan dit event gaat linea recta naar dit mooie doel.
3: En waar is de start en finish?
4: Bij Sportcentrum Kees in Beeldhoven.
3: Oké, dat kennen ze wel. Ja, dat ken ik ook. Okay, ja. Ja. Jullie hebben nou zo'n bijna 5000 euro opgehaald al, hè?
4: Ja, inmiddels zit het wel over de 6.
3: Kijk eens aan.
4: Ja.
3: Hey, en ik heb even gekeken wat er allemaal wordt geveild. Nou, dit is niet te geloven, joh. Ik zeg zelfs een autotocht met Donkervoort.
4: Ja, klopt. En een heuse racefiets mogen we veilen.
3: Een Merida, van... ja.
4: Ja, maar er zitten hele leuke dingen tussen. Een rondvlucht boven Beeldhoven, dat je een foto kan maken van je eigen huis uit de lucht. Ja. Ja.
3: Er zat ook nog een gebitsreiniging voor de hond. Wat vond ik daar nou weer van?
4: Ja, de dierenkliniek Den Dolle sponsort dat.
3: Ja, geweldig.
4: Ja.
3: En 4-gangen-menu, 6 personen bij u thuis?
4: Ja, ook dat. We hebben een paar hele goede koks onder de Lions-leden. En die gaan zo'n geweldig diner verzorgen met alles erop en eraan. Met elke gang een andere wijn.
3: Ik vind het geweldig. Ik zag zelfs een kroegentocht.
4: Ja, zeker.
3: Kijk, moeten we die maken natuurlijk.
4: Precies.
3: Maar drie echte Lions gaan mee, zag ik.
4: Ja, zeker.
3: Wat is een echte Lion?
4: Iemand met een speldje op zijn borst.
3: Oké. Ik dacht iemand die heel veel dorst heeft. Maar...
4: Nou, dat hebben ze allemaal. Ja.
3: Hey, en tuinkebouters, ja, dat vond ik ook een grappige.
4: Ja. Twee Lionsleden hebben zelfs twee rechterhanden en die zijn heel erg handig. En die, hebben ook een handen uit de mouwen actie waarbij we mensen helpen die wat hulp kunnen gebruiken.
3: Ja.
4: Die dat niet alles zelf kunnen. Dus wij klussen regelmatig bij mensen thuis om hun huis een schilderbeurt te geven of iets anders in elkaar te timmeren of een kast in elkaar te zetten. En twee van die hele handige jongens die hebben aangeboden om... een tuin op te knappen.
3: Nou, ik vind het echt allemaal hartstikke geweldig. Ik vind het echt geweldig. Nog even, als mensen nog even wat meer informatie willen... of ze willen geld doneren of iets van die naart... waar moeten ze kijken? Hoe heet jullie website?
4: Ja, het makkelijkste is om te kijken naar de website... Lions Club De Beeld Beeldhoven.
3: Ja.
4: Dat is ook het makkelijkste onthouden. Hè? Ja, Lions Club De Beeld Beeldhoven. En als je daarop kijkt, dan zie je een button... en een fotootje over de fietstocht. En als je op die button klikt... dan kom je op de website van de fietstocht. En in een menu kun je van alles zien. Er staat wat geschreven over het onderzoek dat gevraagd gaat worden. Alle routes staan op de website. De sponsoren van de lunches. De sponsoren van de kabel en de kavels die geveild gaan worden. En de loterij. We doen ook nog een loterij. Dus we hebben ook van heel veel winkeliers hier in de omgeving spullen gekregen die we mogen weggeven met de loterij. Dus zodoende proberen we er een mooi feest van te maken.
3: Nou, ik vind het helemaal geweldig. Ten slotte de vraag, welke boodschap hopen jullie dat de deelnemers en de bezoekers meenemen na deze benefietsdag?
4: Wees voorzichtig, sport veel, want dat is heel gezond. En ik hoop dat iedereen straks terug kan kijken op een sportieve, maar vooral ook hele gezellige dag.
3: Jurgen, mag ik je hartelijk danken voor dit interview. En ik hoop van harte dat jullie veel geld binnenhalen. En wat een geweldig netwerk hebben jullie dat je dit allemaal voor elkaar kan krijgen, zeg.
4: Ja, zeker. Ja, we doen ons best en we steken er tijd en energie in. Maar daar denk ik straks met een heel goed gevoel erop terug te kunnen kijken.
3: Mag ik je hartelijk danken?
4: Graag gedaan. En jij ook bedankt dat we dit mochten vertellen.
3: Oké, dag.
4: Dag.

0: Ja, Ben, dat is een geweldig nummer.
1: Ja, en dat is een nummer uit 1985. En geïnspireerd door Harry Belafonte toen de tijd. Naar aanleiding van de liefdadigheidsconcerten van Band Aid. Ik wil alleen maar even zeggen dat de Amerikanen toen wel wat gaven over hongersnood en weet ik wat. En als je ziet wat er vandaag aan de hand is. Dat notabene een scheidsrechter uit Somalië het land niet meer in kan. Het was toen wel wat anders. De Amerikanen hadden toch het voortouw om medicijnen te leveren. En wat te doen in het wat armer gedeelte van deze wereld. Nou, dat wilde ik even zeggen over dit nummer, waar allerlei artiesten aan meegewerkt hebben.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: Korfbalvereniging Nova uit Bilthoven heeft een bijdrage van €5.000 gekregen voor de verduurzaming van het clubhuis. De Vriendenloterij heeft Nova uitgekozen als club van de week. Met de bijdrage kan Nova de laatste stap zetten in de verduurzaming van het clubgebouw Casa Nova. De club kan hierdoor zonnepanelen en een batterij aanschaffen, zodat eigen energie opgewekt kan worden. Het clubhuis is inmiddels gasloos en er is rekening gehouden met isolatie en efficiënt energiegebruik. Nova maakt ook nog kans op de titel Sportaccommodatie van het jaar 2026. De uitslag van deze verkiezing van sportkoepel NOC-NSF en Kenniscentrum Sport en Bewegen wordt vanavond bekendgemaakt. De regiobrede actie waarbij inwoners met een laag inkomen sinds januari met 70% korting kunnen reizen met de UOV-bus en tram in de daluren is een succes. Inmiddels hebben de samenwerkende gemeenten al 10.000 inwoners van een abonnement kunnen voorzien. Met het kortingsabonnement willen de provincie en gemeente ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving. Betaalbaar openbaar vervoer helpt mensen om erop uit te gaan, anderen te ontmoeten en actief in de maatschappij te zijn. Inwoners met een laag inkomen hebben van hun gemeente een brief of e-mail ontvangen met uitleg over het aanvragen van het kortingsabonnement. Wie deze niet heeft ontvangen, maar denkt wel in aanmerking te komen voor een kortingsabonnement, kan alsnog een persoonlijke aanmeldcode aanvragen. De Biltse kinderburgemeester Felien Baai organiseert eind juni de eerste Olympische buitenspelen voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Met het evenement wil zij kinderen stimuleren om meer buiten te spelen, samen te sporten en elkaar beter te leren kennen. De basisschoolleerlingen gaan tijdens de Olympische buitenspelen meedoen aan 6 verschillende sportieve spellen en uitdagingen. Activiteiten zoals de balansbattle en vloer is lava zorgen voor een middag vol beweging, samenwerking en plezier. Net zoals bij de echte Olympische Spelen is actief meedoen belangrijker dan winnen. Ook vindt de kinderburgemeester het belangrijk dat de kinderen elkaar aanmoedigen. De Olympische Buitenspelen worden donderdag 27 juni gehouden op het terrein van FC De Bilt.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, dat was de zangeres S-C-A. S-C-A.
1: Rhythm and Blues.
0: En Justin Timberlake uit de film Trolls World Tour uit 2020. Je hoorde The Other Side.
1: Ja, en ons thema is nog steeds hulp, vertroosting en liefdadigheid. En dus ook of je iemand anders kan helpen. Vandaar het nummer I Can Help van Billy Sean.

0: Bert, wie heb je deze week te gast?
1: Ja, we hebben te gast Will Lewis. En kwesties rondom de opvang van asielzoekers zijn voortdurend onderwerp van felle discussies en polarisatie in de samenleving. Afgelopen week nog in Wijk bij Duurstede en ook in De Bild heeft ermee te maken. We horen veel over tegengeluiden, maar er zijn ook mensen die een andere kant kiezen, zoals Will Lewis. Hij is lid van Welkom in De Bild en probeert op zijn manier vluchtelingen welkom te heten. Collega Tom Dirks sprak met Will Lewis en zijn eerste vraag was hoe Will tegen de polarisatie rondom asielzoekers aankijkt.
2: Ja, ik vind die polarisatie zelf vind ik heel erg jammer, omdat je daardoor de mogelijkheid verliest om met elkaar in gesprek te gaan over de dingen die er echt toe doen. Het wordt gelijk een gevecht in plaats van een gesprek.
3: Even naar Welkom in De Bild. Jullie zeggen van welkom vluchtelingen, je moet er op die manier naar kijken. Waarom?
2: Omdat al die mensen die hier komen uit oorlogsgebieden of anderszins uit heel moeilijke situaties, als ze eenmaal hier zijn, gewoon het recht hebben, misschien niet formeel, maar gewoon menselijk gezien het recht hebben om een warme ontvangst te krijgen. Mm-hmm. En niet om met haat bejegend te worden. Dat hebben ze al genoeg gehad op de plek waar vandaan ze vertrekken.
3: Ingewikkeld lijkt me dat, hè? Om op die manier ook te kunnen kijken met al die discussies die er op dit moment zijn.
2: Ja, want de argumenten voor en tegen die kun je echt heel verschillend wegen. Iedereen heeft er zijn eigen echt redelijke opvattingen, kun je erover hebben. En daarom is het juist ook nodig om erover in gesprek te gaan in plaats van het gevecht aan te gaan.
3: Wat is jouw persoonlijke betrokkenheid bij de vluchtelingenkwestie?
2: Nou, die begon wat recalcitrant, zeg maar. In ons dorp Maartensdijk verschenen heel veel uitingen onder het mom van AZC Nee en AZC Weg ermee. En mijn vrouw en ik die zijn toen begonnen met het verwijderen van die uitingen. Gewoon omdat het zo'n negatief beeld geeft van ons dorp.
3: Is dat negatieve, is dat wat jou treft in je hart?
2: Ja, als je met vluchtelingen in gesprek bent, en dat hebben we de laatste jaren natuurlijk allemaal kunnen doen, doordat er heel veel Oekraïners geweest zijn en nog steeds zijn, ook hier in ons eigen De Bild en Maartensdijk en Bilthoven. Daar merk je dat achter elk nummer, om het zo maar te zeggen, dat er gewoon een heel menselijk verhaal zit. En dat het vaak een diep triest menselijk verhaal is. En dat kan je heel erg raken, ja.
3: Hoe ben je betrokken geraakt bij Welkom in De Bild?
2: Er was ik denk dat maart geweest is, was er een keer een gemeenteraadsvergadering waar het onderwerp AZC Berg en Bos op de agenda stond. Mm-hmm. Toen was er een demonstratie vanuit de AZC Nee kant aangekondigd. En toen is er een aantal mensen geweest in De Bild, Bilthoven, die een tegendemonstratie bij elkaar hebben geroepen. En toen zijn mijn vrouw en ik die zijn daar ook naartoe gegaan om dat andere geluid te laten horen. Mm-hmm. En specifiek deden wij dat een beetje vanuit op christelijke waarden gebaseerde insteek van dat je een ander niet moet aandoen wat je wil dat je zelf niet aangedaan wordt. En dat is met haat ontvangen worden, dat wil je een ander niet aandoen.
3: Nee. En wat is jouw rol dan binnen Welkom in De Bild geworden?
2: Nou, het eerste wat ik gedaan heb is een rapport van de Triangular Group. Mm-hmm. Over de veiligheidsaspecten van het AZC op Berg en Bosch. Toen heb ik dat rapport gelezen en toen vond ik het zo'n rapport waar ik het zeg maar helemaal eens ben met wat de gemeente ervan zijn. Namelijk dat het een onvolledig en een onzorgvuldig rapport is. En dat heb ik in elk geval, die analyse daarvan die ik gemaakt heb, heb ik toen de groep ingestuurd, om het zo maar te zeggen.
3: Wat maakte dat rapport zo onzorgvuldig? Want het werd gepresenteerd van dit is een rapport van de inwoners en de veiligheid klopt niet. En ook voor de asielzoekers die er komen is de veiligheid niet goed geregeld. Ja. Maar

0: klopte er niet in het rapport?
1: Nou, er zijn een aantal dingen. Het lastige is altijd als er helemaal niks in staat wat klopt, dan kun je het direct helemaal observeren. En er staan natuurlijk wel een aantal dingen in die kloppen. Ja. Namelijk dat Berg en Bos, dat een locatie is met bepaalde kenmerken. En die kenmerken zijn omschreven. Mm-hmm. Maar een hoofdstuk waar ik heel erg ingedoken ben, is het hoofdstuk over incidentenrapportage. En als je dan gaat kijken, het eerste feit wat je erop valt is dat ze het over incidenten hebben. Terwijl incidenten dingen zijn die in het AZC voorvallen. En bij incidenten moet je denken aan iemand die rookt op zijn kamer. Mm-hmm. Of iemand die schreeuwt op de gang. Dat zijn incidenten, die worden geregistreerd. En om nou een incidentregistratie te gebruiken als argument om te zeggen dat je dochters niet meer langs Berg en Bos kunnen fietsen zonder verkracht te worden, dat is een hele grote stap. Als je in plaats daarvan de rapporten van de WODC zou lezen over de criminaliteit van asielzoekers, dan zie je dat die criminaliteit van asielzoekers voor geweldsmisdrijven lager is dan de criminaliteit van Nederlanders van dezelfde leeftijdsgroep. Voor vermogensmisdrijven, dus diefstal, ligt dat anders. En daar kun je ook wel wat bij voorstellen hoe dat zit. Maar dat geeft maar aan dat er een heel eenzijdig beeld gegeven is van die situatie. En als je dan kijkt naar de cijfers die gegeven worden, dan kloppen percentages, kloppen gewoon niet. Er staat iets in, de verwachting is dat het 100% mannen worden, terwijl ze zelf zeggen dat het 86% zou zijn. En als je de bron raadpleegt, dan staat er niet 86, maar 66. Er worden uitspraken gedaan waarin woorden als trauma en dat soort woorden gebruikt worden als argument dat je veel geweld kunt verwachten. Er staat een bronverwijzing bij. En de woorden die gebruikt worden, die komen in de hele bron niet voor. Kort gezegd kun je van dat rapport zeggen, als je het leest vanuit de hypothese dat het geschreven is vanuit een hele negatieve insteek ten opzichte van het AZC in Berg en Bos, alleen maar een tegenstandpunt, dan vind je in dat rapport werkelijk niets wat dat tegenspreekt.
2: Nee.
1: Want als je zoals degene die het rapport verdedigen wil zeggen van ja, maar je moet toch een goede analyse doen om die rol te kunnen vervullen dat je vluchtelingen opvangt, dan denk je ja, dat is zo. Maar dan kun je, als je bij Berg en Bos dus tegenkomt dat er probleempunten zijn, dan zou je ook je energie kunnen stoppen in het kijken van joh, als wij daar met z'n allen een taak hebben om ook ons steentje bij te dragen als een van de rijkste gemeenten van Nederland, dan kun je ook kijken naar wat zijn nou de zaken die we kunnen doen om te maken dat het wel goed gaat daar.
2: Is de gemeente daar dan in tekortgeschoten dat er dus een ruimte ontstaat om zo'n rapport te laten schrijven?
1: Dat durf ik niet echt te zeggen. Dat is wel wat gezegd wordt. Maar die procedures voor een AZC die zijn best ingewikkeld. En waar in die procedures het moment is om bepaalde dingen te doen. Kijk, feit is denk ik dat het als gemeente heel erg moeilijk is om het in een traject als dit voor al je bewoners goed te doen. Mm-hmm. Zeker gezien de polarisatie die er op dit moment is. Kun je bij elk dingetje wat er in dat proces riekt naar niet helemaal goed, kun je heel makkelijk de kaart trekken van vooringenomenheid of bewoners niet geïnformeerd of noem maar op. Dus dat, ja, als gemeente heb je het gewoon erg moeilijk in zo'n geval als je gewoon wil doen wat spreidingswet van je vraagt.
2: Hoe kijk je naar het traject wat nu nog voor ons ligt, naar een uiteindelijke beslissing waar vluchtelingen in de gemeente De Bilt opgevangen kunnen worden? Wordt uiteindelijk Berg en Bos, denk je, de plek? Of is het beter om vluchtelingen op andere manieren op te vangen?
1: Ik weet dat niet. Ik neem aan dat de mensen van het COA die in het hele land heel veel opvangplekken hebben geregeld, die vaak heel goed lopen, dat die snappen welke locaties wel en niet zo geschikt zijn. Dus als ze zo'n locatie als Berg en Bos kiezen, dat ze hele goede mogelijkheden zien om dat op een goede manier te laten werken. Mm-hmm. Ik heb geen reden om dat in twijfel te trekken, want ik ken geen verhalen van AZC's waarbij dat niet gelukt is. Dus verder gaan op de ingeslagen weg, zou ik zeggen. Er is een traject waarbij gekeken wordt of dat er wordt onderzoek gedaan, er wordt gekeken of dat het op een goede manier geschikt is te maken. Nou ja, laten we gewoon het proces aflopen. En als daar dingen uitkomen, dan gewoon die op een zo rustig mogelijke toon bespreken.
2: Ja, wat wordt jullie rol dan in dat proces?
1: Nou, als Welkom De Bilt weet ik dat niet. Want daar zijn absoluut. Ik ben ook geen bestuurslid. Er is überhaupt nog geen bestuur. Het is gewoon een groep mensen op dit moment. Ik weet wel dat voor mijzelf en ook voor mijn vrouw geldt, zodra daar een AZC komt of dreigt te komen, om het maar zo te zeggen, staan wij als eerst om de stoep om daar te kijken wat we daar in vrijwilligerstermen kunnen betekenen.
2: Ja, want dat werd ook door de burgemeester vaker gezegd. Er zit zoveel kracht in deze gemeente dat er ook mensen zijn die willen echt wel helpen.
1: En, zeker, zeker.
2: Die hoor je dan niet.
1: Kijk eens, toen de Syriërs kwamen bijvoorbeeld. Toen hebben we in Maartensdijk een tijd lang, ik weet al niet meer hoe lang, want dat was een vrij kort verblijf. Dat was ook noodopvang toen. Die hebben toen in de Vierstede, dat is een gymzaal bij ons, hebben er heel veel Syriërs gezeten. Nou, er zat op een gegeven moment denk ik net zoveel vrijwilligers als Syriërs. En toen ze uiteindelijk naar naar een echt AZC gingen, toen de bussen kwamen om ze op te halen, toen stond er een hele haag van mensen die bij wijze van spreken met tranen in de ogen stonden omdat hun Syriërs weggingen.
2: Ja.
1: Dus daaraan zag je heel erg dat zodra dat contact er is, dat heel veel van die gevoelens van dat die mensen zo anders zijn en dat je daar bang voor bent, die verdwijnen als sneeuw voor de zon en er komt een soort medemenselijkheid. En de een die doet dat de soep mee te nemen en de ander door kleding mee te nemen en de derde gewoon door er zijn te zijn voor die mensen. Dus ik denk dat als het zover is, dat het allemaal zal blijken mee te vallen. Maar ik denk dat we nog de handen vol hebben aan het rustig laten verlopen van het proces om daar te komen.
2: Tot slot, welke oproep zou je doen aan de inwoners van onze gemeente in het kader van dit participatietraject en uiteindelijk dan de vestiging van een AZC in de gemeente?
1: Hoe moeilijk ook, zou ik iedereen willen vragen om heel goed te kijken naar wat de feiten zijn, om te kijken naar hoe het loopt met AZC's in Nederland.

0: Dit is wel een man met christelijke afkomst die ook zijn hart op de goede plaats heeft zitten. En ik vind het heel goed dat we hier ook even een podium geven en niet al die rellen.
1: Precies, precies, Ben. En ja, in het kader van troost, hoe noemde je het ook alweer, vertroosting?
0: Nee, we hadden het thema hulp, hulp, liefdadigheid en een mooi ouderwets vertroosting.
1: Ja, vertroosting.
0: Dat past goed bij deze man, vind ik ook, het woord vertroosting.
1: Nou, we gaan een nummer
0: Een nummer van, die is laatst tijd negatief in het nieuws. Dat is Michael Jackson. Maar Michael Jackson heeft er prachtige nummers geschreven. En één daarvan, ook met verbinding, dat je het met elkaar moet doen. Eigenlijk wat het interview van de afgelopen kwartier ook was. Het nummer heet Heal the World.

0: En begreep ik het nou goed? 1991?
1: Ja, 1991. Jij dacht natuurlijk.
0: Ik dacht eerder. Ja.
1: Ja, maar de periode van Michael Jackson dat hij bijvoorbeeld Beat It, dat was in jaren 80. Maar dit is een beetje ook na dat Live Aid en van de LP Dangerous.
0: Ja.
1: Ja, zo eigenlijk een goede LP was dat ook. En nou, daar komt dit nummer ook vandaan.
0: Prachtig, prachtig.
1: En de boodschap is ook weer, doe het met elkaar. Heel de wereld, allemaal tezamen. Ja, en die boodschap is, ik hoop dat uit Amerika dit signaal ook gaat komen. We zullen het zien met de WK.
0: Dat hoop ik ook. Ja, zeker. Hebben we het straks nog even over, Ben. Ja, Johnny Cash.
1: Ja, en met nummer one, maar dat is meer bekend geworden, van Bono van U2. Ik vind de uitvoering van Johnny Cash helemaal mooi. Maar het gaat om... Het belangrijkste is dat wat er ondanks de verschillen, ondanks de blijf verbinding met elkaar houden. Daar gaat dit nummer over. En dit is uit van Johnny Cash.
2: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: each other. Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
11: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
12: Goed, man.
13: Ja, papa.
12: Uit Rotterdam, ja.
13: Alles leeg.
10: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
14: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
10: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de beeld is dit
17: Roulette FM.
16: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

0: Ja, dat was van de LP Graceland. Een groot succes voor Paul Simon in 1985. Je hoorde You Can Call Me Al. Ben?
1: Ja, dit is een van de beste platen van de laatste 50 jaar, zal ik maar zeggen. En Paul Simon zat een beetje, had de muzikale relatie met Art Garfunkel was verbroken.
0: Ja.
1: En is een beetje doodspoor. En hij was ook een veel tegenstander van de apartheid. Ja, en hij is een tijd in Johannesburg geweest en besloot toen een plaat te maken met Afrikaanse muzikanten. In de tijd waren er niet zoveel videoclips, maar dit was er één. En heel bekend is deze videoclip vanwege de acteur Chevy Chase, die dan op een cajon zat mee te playbacken. You Can Call Me Al.
0: Ja, nee, geweldig. Geweldig. We hebben een goede herinnering aan.
1: Ja, zeker. Dit is echt er zijn bepaalde platen. Abbey Road, Prince, Sign of the Times. Er zijn platen dat, zeg maar, die blijven in mijn geval mijn hele leven bij me. En Graceland hoort er ook bij.
0: Zijn jullie er klaar voor?

0: Ja, bij het eerste uur hebben we een interview gehouden. En daardoor konden we niet onze actualiteiten bespreken. Maar dat kunnen we nu wel.
1: Nou.
0: Er is een meneer in Appelscha. Ja, ik weet niet of je wel zijn naam hebt gehoord. Die heet Henry Hoyting.
1: Spreek je het wel goed uit?
0: Hoyting, ja, ik denk het wel. Hoyting. En die heeft een prijs gekregen voor zijn uitvinding om wolven te verjagen.
1: En op welke manier ging hij dat dan doen?
0: Ja, die heeft een hek uitgevonden. Een wolvenhek. En daar heeft hij de innovatieprijs van gekregen op de dag van het schaap.
1: Ja, maar ik dacht dat die hekken juist niet zo goed. Want door heel Nederland staan toch van die
0: hekken. Staan overal hekken. Maar hij heeft een hek. Hij heeft er 2 jaar lang aan gewerkt. En die hekjes die staan onder stroom. Ja, het hek is voorzien van een geur. Ja, ik denk dat het een schapengeur moet zijn. Want daar komen de wolven dan op af. En het geeft een geluidje af. Ja, dat zou wel mekkeren zijn, denk ik dan, Ben. Het trekt de aandacht van de wolf. En in plaats dat het roofdier iets van zijn gading vindt, krijgt hij een stroomstoot.
1: Want tot nu toe, die hekken met lekker. Stroomstoot, dat die wolven bijvoorbeeld in Gelderland daar zich niet zoveel van aantrokken, maar overheen sprongen of gingen graven.
0: Nee, ik denk, hij moet natuurlijk even met zijn neus proberen, is hij wat aan de hand?
1: Is een soort moderne muizenval. Een muizenval vroeg een blokje kaas.
0: Precies. Ja, hè? Een blokje kaas maakt geen geluid.
1: Nee, maar in dit een moderne variant van... Dus, He? Het geluid is het blokje kaas. Nee,
0: maar hij wordt dus gelokt naar dat hek. Door de geur en door een geluidje. Ik denk mekkeren en de geur van een schaap. Maar kort en goed, hij krijgt een schok. Ja, ik weet niet of de dierenbescherming daar blij mee is.
1: Ik weet met die wolven is een beetje symptoombestrijding. Hè?
0: Het is ze komen alle kanten natuurlijk Nederland binnen. En ze zijn toch beschermd. Of hoe noem je dat? In ieder geval, je mag ze niet afmaken. Oftewel, ze brengen ook heel veel... een goede natuur, hè?
1: Ja, nee, natuurlijk. Maar goed, in Nederland is natuurlijk de natuur hebben we eruit gebannen. Dus of dit land nou langzamerhand niet een beetje te klein is voor dit soort natuur.
0: Ja, nou ja, goed. Andere schapenhouders die kunnen het hek met subsidie aanschaffen, Ben. Die kunnen dat met subsidie aanschaffen. En dankzij die subsidie is Hoyting blij met die innovatieprijs. En spreekt hij een dankwoord uit aan de Friese Gebiedcommissie Wolf. Okay, ik weet niet of ik het goed Fries uitspreek. Een onafhankelijk adviesorgaan. Dat geeft aan de provincie aan dat het een goed middel is om wolven buiten de schapenweiland te houden.
1: Maar een andere bekende Fries die verdwijnt uit Friesland, hè?
0: Vertel.
1: Buma, de burgemeester van Leeuwarden, die wordt Raad van State, voorzitter Raad van State. Wordt ook wel eens de onderkoning genoemd. Dus
0: Oké. Die schiet eventjes van de wolf naar Buma.
1: Nee, we zitten in Friesland.
0: Er is een hoop in Friesland te doen. Ja, en deze
1: even aandacht voor Friesland ook. Ja, Friesland moppen.
0: Luister Ben, er is altijd toch een heikele zaak. We hebben net het interview gehoord over asielzoekers en een ander geluid. Ja, die burgemeesters zitten wel klem. Hè? Want er zijn allerlei partijen die roepen van pro weet ik veel. Ja. En vervolgens willen ze geen asielzoeker of Oekraïner in hun gemeente.
1: Nee, dat is het hele punt. Ja, en burgemeesters zitten daar gewoon heel lastig bij.
0: Klem, ja.
1: En wat je hoort nu alleen de tegengeluiden.
0: Ja.
1: Maar niet mensen die ervoor zijn. En ik vind bepaalde politieke partijen die dan naar Lozen gaan. Het is een grof schandaal.
0: Luister, het is een democratisch goedgekeurde wet. Eerste, Tweede Kamer. En een wethouder dient zich aan de...
1: Wetten houden.
0: Dus we moeten toch kijken of we dat kunnen uitvoeren. Hoe moeilijk het ook in de praktijk is. Anders moeten ze weer terug naar de Tweede Kamer en moeten ze weer wat anders gaan stemmen.
1: Gisteren Bontebal, die zei ook, het ging over pro, dan over de samenwerking. Die zei, we hebben ook wel eens conflicten gehad. Maar toen was hij ontzettend aardig. Zei hij, nou, ik wens veel succes voor pro. Collega's, welkom met een nieuwe naam. Zo kan het ook in de politiek.
0: Zo is dat. Nou, we gaan het bekijken. We gaan het zien. Wij gaan er nou verder niet over. Ja, of er moeten weer nieuwe stemmingen komen.
1: Ja, ik
0: moet je niet aan denken.
1: Moet ik niet aan denken.
0: Hey, luister. Ja, er is
1: nog iets anders. Dat zal ik even,
0: nog even iets.
1: Want, laat ik zo zeggen. Pro is nu officieel. Hè? Maar groep Markushouwer, die wilde DNA of zoiets. De nieuwe Nederlandse... Alliantie, DNA, is niet goedgekeurd. Daar zijn ze heel boos over.
0: Nou.
1: Dus groep Markushouwer, blijf groep Markushouwer. Waar Pro weet, wel toestemming
0: weet,
1: heeft
0: ja, ik gekregen. Weet niet waarom het is, hè, Ben. Ik hoor het niet voor jou, maar ik weet niet waarom het is.
1: Nou ja, dat was een soort motie, ik weet het ook niet. Maar Marcus Houwer toch?
0: Ja.
1: Goed, maar ja.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Ook dat moeten we even afwachten. Ja, ik had nog nooit van Fossa Iberica gehoord. Maar dat is schijnbaar een weg waar mensen niet harder mogen rijden dan 20 km per uur. Nou, Ben, als ik op mijn gewone fietsje een beetje gas geef, ja, zit ik boven die 20 kilometer.
1: Nee, maar dat gaat over de fatbikes. Maar ik denk, als je het dan moet je het ook handhaven.
0: Ja, het gaat over fatbikes en elektrische fietsen. Maar een gewone fiets die boven de 20 kilometer rijdt, of een racefiets, word je dan ook van je fiets gaan?
1: Maar wacht, een fatbike of elektrische fiets zit toch geen kentekenplaatje op? Nee. Dan wordt die fiets gefotografeerd als een man met een gele jas aan.
0: Nee. Die mensen worden tegengehouden, Ben. Tegengehouden. Ja. Wordt natuurlijk wel proberen te handhaven. En die krijgen dan geen bekeuring, maar een waarschuwing.
1: Of taakstraf. Taakstraf.
0: Ze krijgen een waarschuwing. Oh, jammer. 20 kilometer per uur voor alle fietsers. En met name dus die e-bikes en die fatbikes. Ja, over de corona moeten we het even niet hebben. Dat kan later nog wel eens. Ja, ik kom er toch niet. Ik kan er niet onderuit. Mei social vrij. Had je daar wel eens van gehoord?
1: Nou ja, wel meer initiatieven. Dat heeft ook te maken. Dat legt die smartphone eens neer.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld voor jeugd. Dan hoor je mij, onze oude boomers.
0: Ja.
1: Maar het schijnt ook heel gezond te zijn voor de ogen, Bert. Vandaag in de NRC, niet de minste kranten, gaat het er juist om dat naar buiten toe, dat het voor de jeugd, zwakheid in de ogen of ogen achteruitgang.
0: Ja,
1: en in China ook heel erg aan de hand. Ja. Dat heeft er ook mee te maken.
0: Je krijgt overal schade van, hè?
1: Ja, maar volgens mij.
0: Als je rood krijg je schade.
1: Ja, maar volgens mij te lang op een scherm zit. Ja. Nou ja, in onze jeugd
0: mocht je al geen tv. Dat is ook niet meer goed. Luister, mij social vrij. Ja, social, hè, moet ik eigenlijk zeggen, het Engelse woord. Amsterdammers die hebben het geprobeerd. Hè? Iemand van 31, 28 en 44. En die zeiden wel, ik ben de hele maand niet overprikkeld geweest, Ben. Dat is wel lekker, toch?
1: Nou, Bert, volgens mij heb jij een rechterhand, maar geen linkerhand meer. Want dan moet eigenlijk een soort.
0: Ja, ik moet de media
1: ook smartphone in, ja.
0: Maar ik heb vandaag gewandeld met mijn vrouw samen.
1: Ja?
0: En ik heb mijn telefoon thuis gelaten.
1: Oké, okay, dan heb je bewust thuis. Maar als bewust je vergeten bent, raak je dan in paniek? Moet het omgekeerd worden?
0: Nee. Zeg, hou eens op. We moeten leren. En dat wil ik echt minder van dat scherm gebeuren. Maar ja, als je in radio en televisie zit, dan moet je toch een beetje op de hoogte
1: blijven. Nou ja, het is ook een dankbare. Want ik zoek af en toe bepaalde dingen op. Ik heb niet alle encyclopedieën bij me. Dan gaat het over Live Aid of dat soort dingen.
0: Ja, je moet ook dingen opzoeken. Nou, ten slotte, Ben. We komen er niet onderuit. We moeten het heel even over voetbal hebben. Ik heb gisteravond nog even naar vrouwenvoetbal gekeken. Nederland-Polen 3-1. Ik heb genoten van die dames. Hoor. Die hebben lekker gevoetbald. Ja. Gewoon lekker los. En machtig mooie doelpunten gemaakt. Maar ja, de Fransen gingen er toch met goud vandoor. Want die kwalificeerden zich rechtstreeks voor het WK in Brazilië. En de Ieren gaan net als Nederland met lege handen naar huis. Ze zijn genoodzaakt om de play-offs te gaan spelen. Ja. Maar goed, ik hoop alle beste van die vrouw. Want ik heb echt genoten van een lekker partijtje voetbal. Ja, die mannen, dat is weer een ander verhaal.
1: Maar we hebben in het verleden
0: mannen,
1: toch wel eens meer gehad.
0: Ja, we hebben wel eens een slechte generale repetitie.
1: Dat het de opstart erg slecht gaat.
0: Ja, nou ja, dan hebben we weer die Verbrugge. Die heeft last van zijn heup. Heeft niet getraind vandaag. De keeper is nog niet bekend.
1: En iemand met rode kaart, maar die telde geloof ik niet.
0: Of ja, maar die heeft hem wel gekregen. Maar, die telde niet voor de volgende wedstrijd. Dat klopt, dat was niet ernstig genoeg. Het Nederlands elftal heeft de laatste test voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Nou, de laatste keer dus met 2-1 gewonnen via een rake strafschop. Ja. In de laatste minuten was Cody Gakpo. En daarom hebben we gewonnen. En de rode kaart voor Guus Til. Ze moesten met 10 man verder. Ik denk niet dat hij blij is, hoor, die Koeman.
1: Nee.
0: Maar hij is toch altijd wel.
1: Een verdediger is er ook geblesseerd geraakt. Of die kon niet meespelen.
0: Nou, die
1: is niet meegegaan.
0: En nou spelen ze tegen Oezbekistan. Nou, dat is toch ook niet zeg maar een voetballand.
1: Nee, in het verleden hebben we dat meer 20. gehad. Dat we tegen dat soort landen niet presteerden. En als ze echt toen. Ik kan me nog herinneren tegen Frankrijk of tegen Argentinië en Brazilië. Dat het wel goed kon gaan. Maar ja, iets anders, Bert. Kijk, ik kan me Argentinië, dat Johan Cruijff er niet bij was. Over politieke toestanden. Die zijn er zeker in Amerika.
0: Ja, dat mochten we niet, hè?
1: Wij zijn de moderne Bram en Freek in deze tijd.
0: Is er niet meer. Nee, iedereen
1: protest gaat tegen de. Kijk,
0: ja, hey, en die hoe heet die man? Die scheidsrechter die er niet binnen mocht.
1: Ja, daar hadden we het ook over. Over een van de beste.
0: Waar kwam die vandaan? Oeganda?
1: Somalië,
0: ja.
1: En die zat al in Mexico en die moest weer terug.
0: Ja, ik neem aan dat hij een return ticket had. Hè?
1: Maar ik bedoel. Dit
0: is belachelijk.
1: Dit staat politiek zo onder druk.
0: Ja, ja.
1: Dus, maar ja, er is verder geen protest. Bovendien dat die kaarten niet te betalen zijn.
0: Nee, het is veel te duur.
1: Kijk, en voor Nederlanders is het nog te doen.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij moeten wel door nu. Ja. We hebben een nummertje klaarstaan van Harry Styles. Die was vorige week, of was het de week daarvoor?
1: Daarvoor. En het heeft ook weer te maken met ons thema. Liefdadigheid, hulp en vertroosting.
0: Ja.
1: En dan niet van een oude, maar een nieuw artiest die daar ook een nummer over gemaakt heeft.
0: Threat people with kindness.
1: Treat people with kindness.

Uit het boek van Ray Koen Ho. Als je toch 100 wordt, kun je net zo goed gelukkig zijn. Iedereen wil het liefst door anderen geaccepteerd en geliefd zijn. Dus iedereen voelt de angst om niet leuk gevonden te worden of te worden afgewezen. Daarom is afwijzing voor beide partijen lastig. Of je nu afgewezene bent of degene die afwijst. Je kunt onverwacht gekwetst raken wanneer je wordt afgewezen. Dat wil niet zeggen dat je een deurmat moet worden waar iedereen maar overheen loopt en nooit meer nee tegen iemand mag zeggen. Niet in staat zijn om nee te zeggen wanneer je dat wel zou moeten doen, kan tot een heleboel andere problemen leiden. Mijn punt is dat je voor het onderhouden van gezonde relaties moet leren op een goede manier af te wijzen. Dat is een vaardigheid die je kunt aanleren. Ik benadruk altijd dat je beter "ik kan niet, want" kunt zeggen dan gewoon nee. "Ik kan niet, want" legt minder de nadruk op de afwijzing en meer op de reden. Het laat de afgewezene ruimte om de afwijzing minder persoonlijk op te nemen. Afhankelijk van de reden uiteraard.

0: Ja, I'll Be Around van de Spinners. Waarom dit nummer, Ben?
1: Dat heeft weer te maken met hulp, vertroosting, liefdadigheid. En van het bekende Motown-label uit Detroit. Nou, een aantal grote artiesten. We hebben het al natuurlijk over Michael Jackson gehad en Diana Ross. Maar ik vind het wel toepasselijk bij onze uitzending. Jaren 70, het bekende Motown-label. En het gaat erover, ik ben er voor je, ik ben die schouder. Waar je ook vandaan mogen komen.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: De Biltse kinderburgemeester Felien Baai organiseert eind juni de eerste Olympische buitenspelen voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Met het evenement wil zij kinderen stimuleren om meer buiten te spelen, samen te sporten en elkaar beter te leren kennen. De basisschoolleerlingen gaan tijdens de Olympische buitenspelen meedoen aan 6 verschillende sportieve spellen en uitdagingen. Activiteiten zoals de balansbattle en vloer is lava zorgen voor een middag vol beweging, samenwerking en plezier. Net zoals bij de echte Olympische Spelen is actief meedoen belangrijker dan winnen. Ook vindt de kinderburgemeester het belangrijk dat de kinderen elkaar aanmoedigen. De Olympische Buitenspelen worden donderdag 27 juni gehouden op het terrein van FC De Bilt. Het VMBO-B en VMBO-GT van het OVMZ in Zeist zijn door de onderwijsinspectie als zeer zwak aangemerkt. De kwaliteit van de lessen en de onderwijsresultaten zijn onvoldoende. De inspectie begon een onderzoek nadat eerder werd vastgesteld dat de kwaliteit van de lessen niet op orde was. Leerlingen behalen lagere cijfers dan leerlingen op andere scholen. Ook blijven te veel leerlingen in de bovenbouw zitten, gaan ze naar een lager onderwijsniveau of zakken ze voor het eindexamen. De school heeft nu maximaal een jaar de tijd om te verbeteren. De school heeft de ouders geïnformeerd en een samenvatting van het inspectierapport gestuurd. De eerste buitenpoort van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt woensdag officieel geopend. Reizigers die uitstappen op station Baarn worden ontvangen met natuurfoto's bij de stationstunnel en reënsporen die de weg wijzen naar de natuur. Buitenpoorten zijn OV-knooppunten die direct grenzen aan natuur-, recreatie- of cultuurlandschappen. Door slimme inrichting en bewegwijzering worden bezoekers vanaf het station geleid naar wandelroutes van de Utrechtse Heuvelrug. Bezoekers aan natuurgebieden worden zo aangemoedigd het openbaar vervoer te kiezen en de auto te laten staan. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werkt in het project samen met NS, provincie en gemeenten Zeist, De Bilt, Baarn, Soest en Woudenberg. Er worden de komende maanden meerdere buitenpoorten op de Utrechtse Heuvelrug en de flanken ontwikkeld.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

sun. Ja, dat was Lion in the Morning Sun. Een succesvolle debuutsingle voor de Britse band Will and the People uit 2012.

0: deze keer verloren. Kom er maar in, Ben.
1: Ja, welk nummer is het, Ben?
2: Oh, Bert. Over What I Say. Ik dacht dat je hem al klaar had staan. Ja, dat, daar ga ik je zo meteen wat over vertellen.
1: Oh, oké. Okay, ja. Daar komt-ie.
2: Even wachten nog. Even stop.
1: Zeg maar.
2: Dat heeft te maken. We hebben normaal onze rubriek. Dat is Another One Bites the Dust. Dat er iemand overleden is.
1: Ja.
2: En dat in dit geval was dat niet zo. Wat heb ik dan gedaan? Ik heb de datum 10 juni genomen. En 10 juni is 2004 de bekende artiest Ray Charles overleden. Nou, wat moet ik zeggen over die man? Frank Sinatra zei het enige ware genie in de muziekbusiness. Samengewerkt met Quincy Jones. Er is een prachtige autobiografiefilm. Ray, ik zou tegen mensen zeggen, ga hem zien. Een van zijn bekendste nummers. Te veel om op te noemen, maar What I Say.

0: En had hij niet een hele grote bril, die Ray Charles?
1: Ja, Bert, wacht even. Deze man verdient iets meer duiding. Want de aankondiging ging een beetje chaotisch. Ja, de man was vanaf zijn kinderjaren was hij blind geworden. Ja. En toen de tijd, de enige manier om dat een beetje te camoufleren was met een, net zoals Stevie Wonder, met een grote bril.
0: Met een grote bril, ja.
1: En hij werd ook het genie genoemd. En man heeft zoveel grensoverschrijdende, muziekoverschrijdende dingen gedaan. Want als soul-artiest werd hij niet graag country muziek te maken. Had hij gewoon maling aan. Dus in de jaren 60 heeft hij ook een beetje country gerelateerde muziek gemaakt. Veel samengewerkt met Quincy Jones. Niet deze week overleden, maar wel 10 juni. Dat is vandaag 10 juni 2004. En ik zou zeggen tegen alle luisteraars, neem de tijd en moeite om de autobiografie, grafische film te gaan kijken, Ray. Hey. Wordt uiteraard niet gespeeld door Ray Charles, maar door een hele goede acteur.
2: Was in die tijd de twist al
1: Ja, zeker.
2: Want
1: zeker.
2: Ik kon hierop twisten, Ben.
1: Ja, zeker. Maar George on My Mind, een hele bekende hit, is ook Hit the Road Jack. Ja, hij heeft zoveel prachtige nummers gedaan. Ja. Maar ja, goed, niet deze week overleden, maar wel 10 juni 2004.
0: Ja, lang geleden alweer. Oké, jongen, daar komt-ie. Bill Withers, hè?
1: Help mij, Lean on Me. Dat past weer bij ons thema.

0: Zeg Ben, welke muzikale verrassing heb je deze week voor ons klaarstaan? Nou, vertel het maar, Ben.
1: Nou, weer een fantastische band die ik al een tijdje op het oog heb. De groep heet The Marines. En die hebben een nieuwe album hebben ze uitgebracht. En de presentatie daarvan is aanstaande zondag in Echo. Daar ga ik naartoe. En hun stijl, dat is een beetje The Birds, Americana, Tom Petty. Daar zit het. Ze woonden eerst het grootste gedeelte in Utrecht. Maar inmiddels zijn ze meer naar het oosten van het land vertrokken.
0: Okay.
1: De Utrechtse gitarist Martijn Vink, die zat er altijd bij. Die is helaas, zit hij er niet meer bij. Maar die zit naar een andere goede band waar ik binnenkort, The Yearlings. Maar nu gaat het over de Marines. En dit is een nummer van hun nieuwe album. Dat, ik zou zeggen, als er nog kaarten zijn, ga aanstaande zondag naar Echo toe. En dat is de presentatie rond 2:00 van hun nieuwe album Don't Give Up. En het nummer is Ocean Apart. We were

0: Ik vind het toch wel mooie muziek, Ben.
1: Ja, want heel in het verre verleden heb jij ooit een keer een van de eerste optreden van hun meegemaakt. Toen de tijd in het Villa Jongerius.
2: Er was toch een zangeres bij?
1: Nee, die zat er niet bij.
2: Nee, maar die, was
1: maar die deed mee. De Lilian Ferreira, ja, van Zoeken 103. Daar hebben we ooit een keer onze earcatcher. Maar ik zou zeggen, iedereen die dit interessante muziek vindt, aanstaande zondag naar Echo.
2: En, kan je dan kaartjes kopen bij de deur?
1: Dan kan je kaartjes bij de deur of online, wat je wil. Want ik zag dat het nog niet uitverkocht was. Oh. Maar ja, het kan maar zo gebeuren.
2: Maar
1: Echo
2: jij bent
1: is niet
2: erbij,
1: zo groot.
2: Dus als mensen van jou een handtekening willen hebben, dan.
1: Ik hoop dat ik met mijn band The Morning Glory.
2: Ja.
1: Want we onlangs hebben het project in de studio afgerond.
2: Ja, dat is mooi.
1: Dus ik hoop binnenkort hier dat uiteraard op Roulette FM te kunnen laten horen.
2: Ja, luister, volgende week ben je er niet, Ben.
1: Nee, inderdaad. Ik schrijf ook nog even zeggen. Over de Maureens.
2: Oh.
1: Hebben ontzettend goede positieve recensies over hun album al gehad in het vakblad Oor en Lust for Life. Goed, volgende week ben ik er niet.
2: Nee, en waarom niet?
1: Omdat ik dan bij Don West zit, een soul-artiest, in Paradiso. Maar die week erop.
3: De poptempel. Ja.
1: Inderdaad, als er één. Vroeger ging nog wel eens naar de kerk, nu joch ik niet meer. Maar als ik één reden heb om weer naar een kerk te gaan, dan is het Paradiso wel.
2: Ben, ja, we zijn een beetje aan het einde van het programma gekomen. Ja, volgende week ben ik niet. Ik zal je verschrikkelijk missen, maar als het goed is. Kan Joost jou straks dan...
1: Ja, en ik hoop... Joost mag uiteraard zijn eigen playlist samenstellen.
2: Ja, we gaan kijken.
1: Zijn eigen earcatcher.
2: Alleen het thema is nog niet bekend.
1: Nee, dan moet Joost...
2: Daar moeten we nog even over nadenken.
1: Carnaval? Oh nee, die heb je al...
2: hebben we al gehad.
1: Hele uitzending sportbed. Ja, af en toe heb je nog wel eens tegen met de sport.
2: Wel leuk. Ik heb voor... het heet nu Zout, hè, Omroep Zout. Heb ik een mooi programma gemaakt weer voor Sportpodium. En dit ging het over Nova. Ja, het was op het nieuws. Ze hebben €5.000 gekregen. De duurzame clubgebouw. En dat was heel leuk. En ik heb een prachtige, althans dat vond ik zelf, mooie documentaire gemaakt over dat clubhuis Nova van de korfbalvereniging hier in de Beeld. Hè,
1: nou, wat let je volgende week? Want af en toe wil ik nog wel zeggen dat er te veel sporten te... En dan gaat het over hockey of golf. Ik wil graag andere sporten, maar die zijn hier
2: nee,
1: niet.
2: Nee, korfbal is wel leuk, want daar heb jij misschien nog niet van gehoord. Maar korfbal is wel een hele grote sport, ook in de Beeld. Ja. Dat is in Maartensdijk, maar ook in Groenekan.
1: En gemengd al, toch mannen en vrouwen.
2: Absoluut door elkaar, hartstikke leuk. Ja. Waarom zeg ik het? Ja, ze hebben ook een nieuwe trainer. En die heb ik wel op mijn lijstje staan. Hier van
1: nou, maak er volgende week een leuke... Word je niet gehinderd? Een leuke sportuitzending.
2: Nee, dat gaan we doen. Nog even terugkijkend. Ja, die Jurgen, dat was toch wel een heel goed verhaal van de Lions.
1: Ja, hè? zeker. Ja.
2: Ik bedoel, die doen heel goed werk. En dan hebben ze toch een mooie sponsoring op poten gezet. En een fantastisch programma neergezet om mensen het lekker te laten fietsen. En daarnaast ook gelijk het goede doel te sponsoren.
1: Ik moet even een fout corrigeren. Want ik zei Lions Poor Men's Rotary, maar zo is het niet.
2: Oh.
1: Alleen de Rotary is wel 5 jaar eerder opgericht.
2: Oh. Nou ja, Ben, dat heb ik niet gehoord. Dat heb ik niet gehoord. Die heb je erin.
1: Dus bij deze...
2: Je hebt dat niet gezegd.
1: Ik heb het ook niet gezegd, maar ik wil even corrigeren wat ik...
2: Wat je bijna
1: buiten de microfoon...
2: Nee, helder. Nou ja, goed. En dan dat interview met Will Lewis uit Maartensdijk. Ja, dat had de collega hogere legerleiding. Had die interview gedaan. Wat hij heel goed deed. En heel goed dat we dat soort geluiden ook
1: nou, eigenlijk is een keer ook... door in de pers hoorden we natuurlijk alleen maar negatieve geluiden over asielzoekerscentra. En opvang, dat allemaal verkeerd gaat. En het is ook fijn om te horen dat bepaalde dingen gewoon goed gaan.
2: Ja, nee, heel goed. Nou ja, verder. Ja, de Wolf, dat was weer even een nieuwtje. Hè?
1: Ja.
2: Een hekje. Ja. Innovatie.
1: Ik weet niet of een hekje wel helpt.
2: Ja, nou ja, het helpt. Hij heeft er geld voor gekregen. Hij mocht het helemaal aan de man brengen. En laten we hopen dat er dan minder overlast is van de
1: maar
2: Wolf.
1: Maar ja, geld krijgen en dingen helpen, dat hoeft
2: hij
1: niet
2: moest,
1: al...
2: ja, ja, hij moest innoveren.
1: Deze manier
2: hij moest
1: wel maken. Ja.
2: Dus hij heeft zijn best gedaan. Ja. Heel blij. Ja, en voetbal, we gaan het meemaken. Ik geloof zondag. Ja, het begint morgen geloof ik al, hè? Mexico of wat is het?
1: Voor de meeste mensen is het te laat. Kroegen blijven. Maar voor mijn tijdschema, ik ben toch een beetje...
2: Beetje hebben een nachtvlinder.
1: Dus ik vind het helemaal niet erg.
2: Nee, zondag even tegen Japan. Nou, dat is toch appeltje-eitje, Ben? Of zeg ik nog rare dingen?
1: Ik denk dat Japan gaat ons nog verrassen.
2: Ben, ik heb nog een laatste nummer.
1: Ja.
2: Dan gaan we eruit.

0: Tamat.
1: Tamat. Dat moet jij als Indische jongen
0: ja,
1: toch weten.
0: Ja, ik weet niet wat dat betekent.
1: Nou ja, weet je, Bert en ik hebben wel vaker over een uitzending. En dan komt Bert natuurlijk al Indische achtergrond. Hij heeft over de Tulmans gehad. Ja. Rob de Nijs.
0: Blue Diamonds.
1: Blue Diamonds.
0: Anneke Greunlo.
1: Nou, noem maar op. En dan denk ik, het wordt tijd voor wat andere klanken.
0: Ja.
1: Uit Amsterdam. Nusantara Beat.
0: Ja.
1: En nou ja, ik hoop binnenkort naar een concert te gaan. En dat is Indonesische klanken, maar een hele andere jasje, zou ik maar zeggen.
0: Nou, we gaan er naar luisteren.
1: Veel hipper.
0: We gaan er luisteren, Ben. En ik hoop je echt over 2 weken weer hier in de studio te ontmoeten.
1: Ga volgende week maar helemaal los met onderwerpen waar ik niet zo achter sta.
0: Oké. Okay.

0: En daarmee laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
10: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
9: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
11: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
1: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Korfbalvereniging Nova uit Bilthoven heeft een bijdrage van 5000 euro gekregen voor de verduurzaming van het clubhuis. De Vriendenloterij heeft Nova uitgekozen als club van de week. Met de bijdrage kan Nova de laatste stap zetten in de verduurzaming van het clubgebouw Casa Nova. De club kan hierdoor zonnepanelen en een batterij aanschaffen, zodat eigen energie opgewekt kan worden. Het clubhuis is inmiddels gasloos en er is rekening gehouden met isolatie en efficiënt energiegebruik. Nova maakt ook nog kans op de titel Sportaccommodatie van het jaar 2026. De uitslag van deze verkiezing van sportkoepel NOC-NSF en kenniscentrum Sport en Bewegen wordt vanavond bekendgemaakt. De regiobrede actie waarbij inwoners met een laag inkomen sinds januari met 70% korting kunnen reizen met de UOV-bus en tram in de daluren is een succes. Inmiddels hebben de samenwerkende gemeenten al 10.000 inwoners van een abonnement kunnen voorzien. Met het kortingsabonnement willen de provincie en gemeente ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving. Betaalbaar openbaar vervoer helpt mensen om erop uit te gaan, anderen te ontmoeten en actief in de maatschappij te zijn. Inwoners met een laag inkomen hebben van hun gemeente een brief of e-mail ontvangen met uitleg over het aanvragen van het kortingsabonnement. Wie deze niet heeft ontvangen, maar denkt wel in aanmerking te komen voor een kortingsabonnement, kan alsnog een persoonlijke aanmeldcode aanvragen. De Biltse kinderburgemeester Felien Baai organiseert eind juni de eerste Olympische buitenspelen voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Met het evenement wil zij kinderen stimuleren om meer buiten te spelen, samen te sporten en elkaar beter te leren kennen. De basisschoolleerlingen gaan tijdens de Olympische buitenspelen meedoen aan 6 verschillende sportieve spellen en uitdagingen. Activiteiten zoals de balansbattle en vloer is lava zorgen voor een middag vol beweging, samenwerking en plezier. Net zoals bij de echte Olympische Spelen is actief meedoen belangrijker dan winnen. Ook vindt de kinderburgemeester het belangrijk dat de kinderen elkaar aanmoedigen. De Olympische Buitenspelen worden donderdag 27 juni gehouden op het terrein van FC De Bilt.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: In de buurt. Roulette FM.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
9: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
8: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night. Roulette
11: FM. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit bij de mesaanval maandagavond. Raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
7: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

dusty old

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Manik Zampersen met het NOS Journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger...

0: werden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.